Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Rotterdam is met een week vertraging de 10e wethouder geïnstalleerd. Het is Joan Nunnally van D66, die vorige week verrassend werd gekozen in plaats van de voorgedragen kandidaat, haar partijgenoot Eva Heijblom. Dat gebeurde nadat Nunnally had gezegd dat het nieuwe Rotterdamse college te wit was. De overige 9 wethouders werden vorige week geïnstalleerd, maar Nunnally moest een week wachten omdat ze nog moest worden gescreend. De Italiaanse politie heeft invallen gedaan bij 11 luxe modemerken. Onderzocht wordt of ze medeplichtig zijn aan uitbuiting bij de productie van tassen. Het gaat onder meer om Chanel, Bulgari en Moncler. Producten van die merken zijn gevonden in fabrieken in Italië, waar illegale Chinese arbeiders werkten voor weinig geld en onder slechte omstandigheden. De helikopter die vorig jaar in New York neerstortte in de Hudson was waarschijnlijk in botsing gekomen met meerdere vogels. Op het toestel zijn resten van verschillende ganzen gevonden, melden Amerikaanse onderzoekers. Bij het helikopterongeluk vielen in april vorig jaar 6 doden, de piloot en een Spaans gezin dat een toeristische rondvlucht maakte, met kinderen van 4, 8 en 10 jaar. Een getuige zegt dat hij kort voor het ongeluk een groep ganzen zag opvliegen. Onder de gevonden resten waren ook die van Canadese ganzen, die bijna een meter groot zijn. Feyenoord-doelman Wellenreuter vertrekt naar VfL Wolfsburg. De Duitser keepte de afgelopen 4 jaar 125 duels voor Feyenoord. Wolfsburg zou voor hem €1 miljoen betalen. Wellenreuter wordt in Rotterdam opgevolgd door Tjarik Ernst. Deze 23-jarige Duitser wordt overgenomen van Hertha BSC. Het weer. Het is een droge nacht met weinig wind. Minima tussen 14 en 17 graden. In het noordoosten kans op mist. De dag begint zonnig. Later landinwaarts ook stapelwolken met lokaal een bui. En het wordt 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Dit is het nieuws van 3 uur bij Vechtdal NL. Muziek uit het Vechtdal.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Amerikaanse ICE-agent die maandag een Colombiaan doodschoot, had psychische problemen en een gewelddadig verleden. Dat meldt persbureau AP op basis van rechtbankdocumenten en gesprekken met familieleden en zijn 2 ex-vrouwen. De 37-jarige agent is voorlopig geschorst in afwachting van het onderzoek naar de zaak. Hij zou een bipolaire stoornis hebben en zijn exen beschuldigen hem van mishandeling en bedreiging. Ondanks dat verleden werd hij toegelaten tot het leger en later de immigratiedienst ICE. Dat roept volgens AP vragen op over de screening. De Oekraïense president Zelensky heeft een nieuwe minister van Defensie voorgedragen. Het is Yevheni Gmara, die nu nog het hoofd van de geheime dienst is. Hij moet de opvolger worden van Mikhailo Fedorov, die woensdag werd ontslagen, vermoedelijk na strubbelingen met de legertop. Tegen het ontslag van de populaire Fedorov is gisteren in Kiev geprotesteerd. De grote uitbraak van diarree in de VS lijkt te komen door fijngesneden ijsbergsla van fastfoodketen Taco Bell. Dat schrijft de Washington Post op basis van ingewijden. Meer dan 4300 mensen in zeker 34 staten zijn ziek geworden nadat ze bij Taco Bell hadden gegeten. Vermoedelijk zat in de sla de parasiet die de diarree veroorzaakte. In de tweede voorronde van de Europa League speelt FC Twente volgende week tegen Ferencváros uit Hongarije. Ajax moet dan in de tweede voorronde van de Conference League tegen het Servische Vojvodina. De Hongaarse en de Servische club speelden in de eerste voorronde van de Europa League tegen elkaar, waarbij Ferencváros veel sterker bleek. De Hongaren mogen daarom door in de Europa League tegen Twente dus en de Serviërs gaan verder in de Conference League tegen Ajax. Het weer. Het is een droge nacht met weinig wind. Minima tussen 14 en 17 graden. In het noordoosten kans op mist. De dag begint zonnig. Later landinwaarts ook stapelwolken met lokaal een bui. En het wordt 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Jouw beste vriend op de radio. Beste vriend. Vechtdal NL brengt je radio tot leven.

0: Dit is het nieuws van 4 uur bij Vechtdal NL. Muziek uit het Vechtdal.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Amerikaanse ICE-agent die maandag een Colombiaan doodschoot, had psychische problemen en een gewelddadig verleden. Dat meldt persbureau AP. De 37-jarige agent zou een bipolaire stoornis hebben. Zijn twee ex-vrouwen beschuldigen hem van mishandeling en bedreiging. Dat hij toch werd toegelaten tot het leger en de immigratiedienst ICE roept volgens AP vragen op over de screening. Waterschappen nemen extra maatregelen vanwege de droogte. Op steeds meer plekken mag het oppervlaktewater niet meer worden gebruikt om tuinen, sportvelden of akkers te besproeien. Het water is nodig om bijvoorbeeld dijken nat te houden, omdat die anders kunnen gaan scheuren. In Brabant wordt grondwater of tijdelijk gezuiverd rioolwater gebruikt om te voorkomen dat beekjes droogvallen en de vissen doodgaan. Gisteren maakten de waterbeheerders bekend dat Nederland voor het eerst in bijna 4 jaar officieel kampt met een watertekort, maar nog niet met een crisis. De fractieleider van de SP in de Provinciale Staten van Gelderland stapt op. Erik van Kaathoven vindt dat zijn partij niet had mogen toestaan dat de SP-afdeling in Pekela in Groningen samenwerkt met oud-PVV'ers. Daarmee is volgens de Gelderse fractieleider een rode lijn overschreden. Hij vindt dat de SP-afdeling in Pekela gerouilleerd had moeten worden. De eerste Europese tegenstanders van FC Twente en Ajax zijn bekend, nu de eerste voorronde in de Europa League is gespeeld. Twente moet volgende week in de tweede voorronde tegen Ferencváros uit Hongarije. Die club won gisteravond van Vojvodina uit Servië. En die gaat als verliezer verder in de Conference League en treft daar volgende week Ajax. Het weer, het is een droge nacht met weinig wind, minima tussen 14 en 17 graden. De dag begint zonnig, later landinwaarts ook stapelwolken met lokale bui. En het wordt 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Vechtdal NL. Hits van vinyl en schijf.

0: dit is het nieuws van 5 uur bij Vechtal NL. Muziek uit het Vechtal.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. President Trump heeft in een televisietoespraak opnieuw beweerd dat China zich in 2020 heeft bemoeid met de Amerikaanse presidentsverkiezingen, die hij verloor van Joe Biden. Volgens Trump had China de gegevens van 220 miljoen geregistreerde kiezers verzameld. Hij kondigde aan documenten vrij te geven die dit aantonen. Het was al bekend dat China kiezersgegevens in bezit had, maar het aantal is nieuw. De Amerikaanse inlichtingendiensten concludeerden in 2021 dat de verkiezingsuitslag niet door andere landen was beïnvloed. Trump suggereert het tegendeel, waarbij hij opnieuw aandringt op het aannemen van strengere kieswetten door het congres. In Rotterdam is alsnog de 10e wethouder geïnstalleerd. Het is Joan Nunnally van D66. Zij werd vorige week verrassend gekozen in plaats van haar partijgenoot die was voorgedragen, nadat ze had gezegd dat het nieuwe Rotterdamse college te wit was. Nunnally kon toen niet direct worden geïnstalleerd omdat ze nog moest worden gescreend. De Italiaanse politie heeft invallen gedaan bij 11 luxe modemerken. Onderzocht wordt of ze medeplichtig zijn aan uitbuiting bij de productie van tassen. Het gaat onder meer om Chanel, Bulgari en Moncler. Producten van die merken zijn gevonden in fabrieken in Italië, waar illegale Chinese arbeiders werkten voor weinig geld en onder slechte omstandigheden. Feyenoord-doelman Wellenreuter vertrekt naar VfL Wolfsburg. De Duitser keepte de afgelopen 4 jaar 125 duels voor Feyenoord. Wolfsburg zou voor hem €1 miljoen betalen. Wellenreuter wordt in Rotterdam opgevolgd door Tjarek Ernst. Deze 23-jarige Duitser wordt overgenomen van Hertha BSC. Het weer. Het is een droge nacht met weinig wind. Minima tussen 14 en 17 graden. De dag begint zonnig. Later landinwaarts ook stapelwolken met lokaal een bui. Het wordt 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: in de Eter. Op 105.6 FM.
1: Jouw keuze.
0: Jouw keuze nummer 1. Op de radio. Dit is Vechtal.

0: Dit is het nieuws van 6 uur bij Vechtdal NL. Muziek uit het Vechtdal.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Voor de zesde nacht op rij hebben de Verenigde Staten doelen in Iran aangevallen. Er werden onder meer bruggen bestookt. Volgens Iraanse staatsmedia vielen er zeker 7 doden. Tegelijkertijd vuurde Iran raketten af op Amerikaanse bondgenoten, waaronder Qatar, Bahrein en Kuwait. Na een staakt het vuren is de strijd rond de straat van Hormuz weer helemaal opgelaaid. President Trump heeft in een televisietoespraak opnieuw beweerd dat China zich heeft bemoeid met de presidentsverkiezingen van 2020, die hij verloor van Joe Biden. Hij kondigde aan documenten vrij te geven die dit aantonen en eist dat het congres strengere kieswetten aanneemt. De inlichtingendiensten concludeerden in 2021 dat de verkiezingsuitslag niet door andere landen was beïnvloed. Waterschappen nemen extra maatregelen nu er door de droogte een watertekort heerst. Op steeds meer plekken mag het oppervlaktewater niet meer worden gebruikt om tuinen, sportvelden of akkers te besproeien. In Brabant worden beekjes bijgevuld om te voorkomen dat de vissen doodgaan. De overheid moet meisjes uit migrantengezinnen beter beschermen tegen genitale verminking, zeggen deskundigen in Nieuwsuur. Nog steeds worden meisjes in de zomer op vakantie in Afrikaanse landen besneden, wat in Nederland strafbaar is. Een onderzoeker pleit voor de Britse aanpak, waar in risicogevallen een uitreisverbod wordt opgelegd. In Nederland loopt daar nog een onderzoek naar. De eerste Europese tegenstanders van FC Twente en Ajax zijn bekend, nu de eerste voorronde in de Europa League is gespeeld. Twente moet volgende week in de tweede voorronde tegen Ferencváros uit Hongarije. Die club won gisteravond van Vojvodina uit Servië en die gaat als verliezer verder in de Conference League en treft daar volgende week Ajax. Het weer. De dag begint zonnig. Later landinwaarts ook stapelwolken met lokaal een bui. Het wordt 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Hier is het nieuws van 7 uur bij Vechtdal NL. Muziek uit het Vechtdal.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Gemeenten publiceren nog steeds per ongeluk persoonsgegevens van burgers op internet. De NOS en Nieuwsuur vonden honderden documenten met e-mailadressen, telefoonnummers, adressen en soms ook burgerservice-nummers. En dat is zorgelijk, zegt deze privacy-adviseur.
2: Het is echt een inbreuk op de privacy. En dat kan enerzijds zijn met een BSN-nummer. Maar tegelijkertijd kan het ook zijn bij gevoelige dossiers waar je een zienswijze hebt ingebracht en dat in één keer wereldkundig is geworden dat jij die zienswijze hebt. En dat ondermijnt natuurlijk ook het vertrouwen in de overheid.
1: De toezichthouder persoonsgegevens drong al in 2017 bij gemeenten aan op meer zorgvuldigheid. In Gaza zijn de afgelopen dagen door Israëlische aanvallen zeker 15 Palestijnen gedood. De aanvallen waren op meerdere plekken in het gebied. Officieel geldt er al 10 maanden een staakt het vuren, maar in de praktijk zijn er dagelijks aanvallen vanuit Israël. De laatste dagen nemen deze aanvallen op Gaza toe. De Amerikaanse president Trump heeft in een televisietoespraak opnieuw beweerd dat China zich heeft bemoeid met de presidentsverkiezingen van 2020 die hij verloor van Joe Biden. Volgens Trump is het kiessysteem gevoelig voor fraude.
3: Our machines and ballot counting systems are exposed to hacking, manipulation and corruption. China and other countries have been trying to meddle in our elections. Evidence of fraud has been buried.
1: Trump eist dat het congres strengere kieswetten aanneemt. De inlichtingendiensten concludeerden in 2021 dat de verkiezingsuitslag niet door andere landen was beïnvloed. In de Canadese provincie Ontario zijn flinke bosbranden en dat leidt tot overlast in Toronto. De stad ligt onder een grijze waas. Inwoners kregen daar gisteren het advies om zo min mogelijk naar buiten te gaan omdat de luchtkwaliteit zo slecht is. De bosbranden kunnen ook invloed hebben op de finale van het WK voetbal, want de rook trekt naar het zuiden, precies over New York. Het weer, de dag begint zonnig, later landinwaarts ook stapelwolken met lokaal misschien een bui en het wordt 23 tot 28 graden. Dit was het NOS-journaal.

2000 jaar zijn we nog niet veel verder gekomen. De wereld is killer dan ooit tevoren. De mensen, ze leven langs elkaar heen. En wat is de reden dat we geen respect voor elkaar kunnen opbrengen? In al die jaren is er nog nooit iemand geweest die die vraag echt goed heeft kunnen beantwoorden.

0: Hier is het nieuws van 8 uur bij Vechtdal NL. Muziek uit het Vechtdal.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Ondanks waarschuwingen blijken veel gemeenten nog steeds persoonsgegevens van burgers op internet te plaatsen. Blijkt uit onderzoek van de NOS en Nieuwsuur. Als een inwoner bijvoorbeeld reageert op een plan in de omgeving, dan wordt dit soms op internet gezet omdat het moet van de wet open overheid. Maar de privégegevens moeten worden weggelakt en dat gebeurt blijkt lang niet altijd. De Amerikaanse ICE-agent die maandag een Colombiaan doodschoot had psychische problemen en een gewelddadig verleden, meldt persbureau AP. De agent zou een bipolaire stoornis hebben. Zijn twee exen beschuldigen hem van mishandeling en bedreiging. Eén van hen wist pas sinds kort dat hij voor ICE werkte.
2: I didn't realize that he was actually working for ICE until yesterday and I was completely shocked because I'm like, how do you keep getting into these jobs where you're around guns all the time?
1: Dat de man toch werd toegelaten tot het leger en de immigratiedienst ICE roept volgens AP vragen op over de screening. Voor de zesde nacht op rij hebben de Verenigde Staten doelen in Iran aangevallen. Er werden onder meer bruggen bestookt. Volgens Iraanse staatsmedia vielen er zeker 7 doden. Tegelijkertijd vuurde Iran raketten af op Amerikaanse bondgenoten, waaronder Qatar, Bahrein en Kuwait. Na een staakt het vuren is de strijd rond de straat van Hormuz weer helemaal opgelaaid. In de Canadese provincie Ontario zijn flinke bosbranden en dat leidt tot overlast in Toronto. Inwoners kregen daar gisteren het advies om zo min mogelijk naar buiten te gaan omdat de luchtkwaliteit zo slecht is. Je kan de rook bijna proeven, zegt een inwoner.
3: You can almost taste the smoke today. I think yesterday it was much milder. So we're definitely seeing it get worse. I do hope that it passes though quickly.
1: De finale van het WK voetbal komende zondag in New York kan mogelijk last krijgen van bosbranden die er nu woeden. De rook trekt nu naar het zuiden, precies over New York. Er wordt aangeraden om mondkapjes te dragen. Het weer, de dag begint zonnig, later landinwaarts ook stapelwolken met lokaal een bui en het wordt 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Voor de grootste

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Op zoek naar een aanhangwagen die echt tegen een stootje kan? Bij Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezenveen kiest u voor kwaliteit en betrouwbaarheid. Als dealer van Hapert, de marktleider in aanhangwagens, leveren wij topkwaliteit voor elke klus. Particulier of zakelijk, nieuw of occasion, wij hebben hem staan. En met deskundig BOVAG-onderhoud blijft u zorgeloos onderweg. Kom langs en ervaar het verschil. Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezenveen.
2: Jouw beste vriend op de radio. Vechtbal NL brengt je radio tot leven.

0: Dit is het nieuws van 9 uur bij Vechtdal NL. Muziek uit het Vechtdal.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De FNV zegt in september weer acties te gaan voeren. Er komen stakingen, waaronder waarschijnlijk ook een 24-uur staking op het spoor. Ook in de zorg komen acties. De FNV verzet zich tegen de bezuinigingen van de overheid op de sociale zekerheid. Volgens de FNV beweegt het kabinet niet en zijn acties daarom gerechtvaardigd, zegt voorzitter Hans Spekman. Bij een verkeersongeval bij het Groningse dorp Den Ham zijn twee mensen om het leven gekomen. De auto botste tegen een boom en vloog daarna in brand. De twee inzittenden waren een 25-jarige man en een 30-jarige man uit Groningen. Het ongeval was gisteravond laat. De politie doet nog onderzoek naar de toedracht. Ondanks waarschuwingen plaatsen veel gemeenten nog steeds persoonsgegevens van burgers op internet, blijkt uit onderzoek van de NOS en Nieuwsuur. In bepaalde situaties moeten privégegevens worden weggelakt, maar dat gebeurt lang niet altijd, zegt techredacteur Joost Schellevis.
2: Soms wordt een bepaald persoonsgegeven over het hoofd gezien, dan is een deel wel weggelakt, maar een ander deel niet. En soms is het ook slecht weggelakt en dan staat er een zwart vlakje overheen, maar dan kun je dus de tekst eronder gewoon nog selecteren.
1: De autoriteit persoonsgegevens zegt dat onzorgvuldig gebruik van bijvoorbeeld burgerservice-nummers kan leiden tot identiteitsfraude. De finale van het WK voetbal, komende zondag in New York, kan mogelijk last gaan krijgen van de branden die er nu woeden in Canada. In de provincie Ontario zijn flinke bosbranden en de rook trekt nu naar het zuiden, precies over New York, waar dus zondag de finale is. Er wordt aangeraden om mondkapjes te dragen. En dan nog het weer in Nederland. Op veel plekken schijnt nog de zon, maar later ontstaan er stapelwolken en in het noordoosten is kans op een bui. Het is nog steeds vrij warm met 23 tot 28 graden. Morgen eerst veel bewolking, later soms wat zon en een paar graden koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
3: EG ten Katen in Nieuw-Leusen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG ten Katen in Nieuw-Leusen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
4: Ja, mooie die nieuwe schutting. Van schuttinggigant.com. De full-service schuttingbouwer van Nederland. Online heeft schuttinggigant.com zo'n calculator. Superhandig. En daarna de Showstraat in Vriezenveen bezocht. Werd alles meteen geregeld. Oude schutting eruit en nieuwe geplaatst. Fijn hoor. Van schuttinggigant.com.
5: Vechtbal NL. Van vinyl en schijf.

0: Hier is het nieuws van 10 uur bij Vechtdal NL. Muziek uit het Vechtdal.
1: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. Bij een verkeersongeval bij het Groningse dorp Den Ham zijn 2 mensen om het leven gekomen. De auto botste tegen een boom en vloog daarna in brand. De 2 inzittenden waren een 25-jarige man en een 30-jarige man uit Groningen. Het ongeval was gisteravond laat. De politie doet nog onderzoek naar de toedracht. In Duitsland is de fractievoorzitter van regeringspartij CDU-CSU onder vuur komen te liggen. Jens Spahn hield in 2020 als minister van Volksgezondheid de legalisering van draagmoederschap tegen, maar heeft nu zelf een kind via een draagmoeder. Hij week daarvoor samen met zijn man uit naar de VS. Een politicus van regeringspartner SPD zegt dat alleen mensen die het zich financieel kunnen veroorloven voor een draagmoeder in het buitenland kunnen kiezen. FNV heeft aangekondigd in september weer actie te gaan voeren. Er komen stakingen, waaronder waarschijnlijk ook een 24-uur staking op het spoor. Ook in de zorg komen acties. De FNV verzet zich tegen de bezuinigingen van de overheid op de sociale zekerheid. Zo wil het kabinet de WW inkorten en de uitkeringen van langdurig zieken versoberen. Volgens de FNV beweegt het kabinet niet en zijn de acties daarom gerechtvaardigd. Ondanks de hinder die onder meer reizigers daarvan ondervinden. Op de eerste avond van het festival Zwarte Cross is een stuntman in het ziekenhuis beland na een stunt met een katapult. Hij werd over de 35 meter hoge megatent geworpen, maar kwam zo hard in het landingskussen terecht dat hij voor een medische check naar het ziekenhuis moest. Er staan nog 6 katapultsprongen op het programma van de Zwarte Cross. Of die doorgaan is nog niet duidelijk. Het weer, op veel plekken schijnt nog de zon, maar later ontstaan stapelwolken en in het noordoosten is er kans op een bui. Het is nog steeds vrij warm met 23 tot 28 graden. Morgen eerst veel bewolking, maar later soms ook wat zon. Het is een paar graden koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
2: Van die eerste kop koffie in de zon tot heerlijk lange, zwoele zomeravonden. Je tuin is dé plek waar je je fijn voelt. En die geef je stijl en klasse met een schutting of tuinpoort van tuingigant.com. Kies uit een gigantisch assortiment voordelige schuttingen en tuinpoorten van topkwaliteit. Op maat en snel geleverd. Dankzij tuingigant.com.
3: Op zoek naar een aanhangwagen die echt tegen een stootje kan? Bij Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezenveen kiest u voor kwaliteit en betrouwbaarheid. Als dealer van Hapert, de marktleider in aanhangwagens, leveren wij topkwaliteit voor elke klus. Particulier of zakelijk, nieuw of occasion, wij hebben hem staan. En met deskundig bovenonderhoud blijft u zorgeloos onderweg. Kom langs en ervaar het verschil. Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezenveen.
4: Adverteren bij RTV Vechtdal kan al voor een paar tientjes per maand. Uw bedrijfsreclame in beeld op Vechtdal TV? Of kies je voor een radiocommercial op Vechtdal FM of Vechtdal NL? Laat weten wie je bent en wat jij te bieden hebt via RTV Vechtdal. Meer informatie? Mail naar reclame@rtvvechtdal.nl.

0: Dit is het nieuws van 11 uur bij Vechtdal NL. Muziek uit het Vechtdal.
1: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. De Arnhemse club Vitesse mag betaald voetbal blijven spelen. De Hoge Raad heeft dat bepaald. Voetbalbond KNVB trok de licentie van Vitesse vorig jaar zomer in vanwege het overtreden van de licentieregels. Maar het gerechtshof draaide dat al snel terug. De Hoge Raad zegt nu dat dat terecht was. De sanctie stond niet in verhouding tot de overtredingen, zegt de hoogste rechter. Vitesse kan daardoor gewoon blijven uitkomen in de eerste divisie. Het is mogelijk nog niet het definitieve oordeel in de zaak. Er loopt nog een bodemprocedure, maar het is nog onduidelijk wanneer die wordt behandeld. In Duitsland is de fractievoorzitter van regeringspartij CDU-CSU onder vuur komen te liggen. Jens Spahn hield in 2020 als minister van Volksgezondheid de legalisering van draagmoederschap tegen, maar heeft nu zelf een kind via een draagmoeder. Hij week daarvoor samen met zijn man uit naar de VS. Een politicus van regeringspartner SPD zegt dat alleen mensen die het zich financieel kunnen veroorloven voor een draagmoeder in het buitenland kiezen. En een bondsdaglid van de Groenen stelt: Spahn verbiedt miljoenen Duitsers iets in hun privéleven wat hij zichzelf wel gunt. Bij een verkeersongeval bij het Groningse dorp Den Ham zijn twee mensen om het leven gekomen. De auto botste tegen een boom en vloog daarna in brand. De twee inzittenden waren een 25-jarige man en een 30-jarige man uit Groningen. Het ongeval was gisteravond laat. De politie doet nog onderzoek naar de toedracht. In Duitsland, Oostenrijk, Italië en Spanje wordt het dit weekend extreem druk op de weg. Dat verwacht de ANWB. Nu ook regio Midden vakantie heeft, zullen de snelwegen in die landen snel vollopen. De meeste drukte ontstaat vermoedelijk in Duitsland, omdat ook de Duitse regio Noord-Rijn-Westfalen vanaf dit weekend vakantie heeft. Het weer. In grote delen van het land is het nog zonnig. Later ontstaan stapelwolken. In het noordoosten is er kans op een bui en het wordt maximaal 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

morgen, maar thans roep ik ach en wee. Op het vervuilen van de zee, waar de walvis vrolijk spoot, liggen zij nu ziek of dood. SOS, een vis in nood, door de rommel en de troep. Kom nou mensen, het is de pest, je bevuilt je eigen nest. Ook de koekoek en de griet moeten op.

leven en maakt alles grauw en grijs in het aardse paradijs. De natuur kun je straks kopen om nog eens door het bos te lopen wat je eerst hebt moeten slopen, want het stond zo in de weg. Die natuur, dat was een

0: Hier is het nieuws van 12 uur bij Vechtdal NL. Muziek uit het Vechtdal.
1: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. Er is een groeiend tekort aan neurologen en daardoor kan de zorg in ziekenhuizen in de knel komen. Dat zegt de beroepsvereniging van neurologen. Het specialisme dat zich onder meer bezighoudt met ziekte in de hersenen. Door medische ontwikkelingen zijn er steeds meer behandelmogelijkheden voor chronische ziekten. Maar dat leidt ook tot een grotere zorgvraag. En door vergrijzing komen er meer mensen met neurologische aandoeningen, zoals de ziekte van Alzheimer en Parkinson. Omdat de specialisatie tot neuroloog 6 jaar duurt, is er geen snelle oplossing voor tekort. Bij een ongeluk met een schoolbus in het oosten van Oeganda zijn 20 kinderen en 1 volwassene omgekomen. De slachtoffers zaten op een school in de hoofdstad Kampala. Ze waren op de terugweg van een schoolreis naar de Sipi Falls watervallen, zo'n 300 kilometer verderop. Het lijkt erop dat de buschauffeur de controle over het stuur verloor, waardoor de bus van de weg raakte en kantelde. Het politieonderzoek naar het busongeluk in Oeganda loopt nog. Vitesse mag betaald voetbal blijven spelen. Dat heeft de Hoge Raad bepaald. Voetbalbond KNVB trok de licentie van de Arnhemse club vorig jaar in vanwege het overtreden van de licentieregels, maar het gerechtshof draaide dat al snel terug. De Hoge Raad zegt nu dat dat terecht was. De sanctie stond niet in verhouding tot de overtredingen, zegt de hoogste rechter. In Duitsland, Oostenrijk, Italië en Spanje wordt het dit weekend extreem druk op de weg, verwacht de ANWB. Nu ook regio Midden vakantie heeft, zullen de snelwegen in die landen snel vollopen. De meeste drukte ontstaat vermoedelijk in Duitsland, omdat ook de Duitse regio Noord-Rijn-Westfalen vanaf dit weekend vakantie heeft. Het weer, op veel plekken schijnt de zon nog, later ontstaan stapelwolken en in het noordoosten van het land de kans op een bui. Het is nog steeds vrij warm met 23 tot 28 graden. Morgen eerst veel bewolking, maar later soms ook wat zon. En het is dan een paar graden koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
2: Op zoek naar een aanhangwagen die echt tegen een stootje kan? Bij Nicolaas Aanhangwagens en Traders in Vriezeveen kiest u voor kwaliteit en betrouwbaarheid. Als dealer van Hapert, de marktleider in aanhangwagens, leveren wij topkwaliteit voor elke klus. Particulier of zakelijk, nieuw of occasion, wij hebben hem staan. En met deskundig bovenhandonderhoud blijft u zorgeloos onderweg. Kom langs en ervaar het verschil. Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezeveen.
3: Ha, buurvrouw. Ja, mooie die nieuwe schutting. Van schuttinggigant.com. De full-service schuttingbouwer van Nederland. Online heeft schuttinggigant.com zo'n calculator. Superhandig. En daarna de Showstraat in Vriezeveen bezocht. Werd alles meteen geregeld. Oude schutting eruit en nieuwe geplaatst. Fijn hoor. Van schuttinggigant.com.

Ja, hallo 1-2. Luisteraars, een hele onnoze goede vrijdagmiddag toegewenst, hè? Luisteraars, ik wens u een hele goede vrijdagmiddag toe. Bent u weer afgestemd als vanouds op de Palm FM-zender. Live hier vanuit de Palmboombunker. Met een paar onneuzelblaadjes hier voor jong en vrouw, voor iedere luisteraar. En we hopen vandaag op een goede verbinding zo van Sprake van de Music. Dus luisteraars, een hele goede middag. Je bent hier live afgestemd op de Palm FM-zender. Met wederom een lekker weertje op deze vrijdag. Dus dan moeten we ze maar weer draaien, hè? De hangmat hit, hè?

Dus luisteraars, een onnozel goede vrijdagmiddag. Je bent weer live verbonden hier met de Palm FM Radio. Hier vanuit de Palmboombunker via Vechtal.nl. Luisteraars, voor jouw goed verzoek of reactie luidt het nummer 06 en dan 3314-8686. Dus 06-3314 en dan 8686. Als we zijn voor goed verzoek of reactie. En laat weten waar de radio aan staat vandaag. Want ik heb hem super gewaardeerd hier aan deze zijde.

goed luisteren. Luister mee zou ik zeggen. We gaan hier verder met de eerste serie vocale plaatjes. We gaan hier verder met een plaatje van Duo Hopeloos met Morgen. Volgens de rest helemaal vanzelf. Hier op deze vrijdagmiddag en vrijdagavond. Live dus bij de Palm FM zender via Vechtdal NL. Als dus vandaag weer met de hangmat hits, hè. Het mag gewoon weer, hè. Lekker weertje erbij. Luisteraars, de groetjes luister mee. Hier komen ze weer, gaan ze weer. Een hele onnozele goede vrijdagmiddag. Ajuzen. Dag hoor.

0: Dit is het nieuws van 1 uur bij Vechtdal NL. Muziek uit het Vechtdal.
1: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. De laatste bewoners van het asielzoekerscentrum in Hardenberg zijn vertrokken. Daarmee sluit de locatie definitief de deuren, meldt het COA. De asielopvang in Hardenberg opende in 2016 en had plaats voor zo'n 700 mensen. Afgelopen maart moest hij eigenlijk al dicht, maar dat lukte niet vanwege het landelijke tekort aan opvangplekken. Daarom legde de gemeente een dwangsom op aan het COA. De laatste bewoners zijn nu overgeplaatst naar andere opvangplekken. Daarmee komt er ook een einde aan de dwangsom, zegt de gemeente Hardenberg. Een rechtbank in Rusland heeft een boete opgelegd aan de oppositiepoliticus Boris Nadezhdin. Hij is veroordeeld voor het tonen van een foto van de overleden oppositieleider Alexei Navalny, wat volgens de rechter valt onder extremisme. De boete bedraagt omgerekend niet meer dan 11 euro, maar de gevolgen zijn wel groot. Door de veroordeling mag Nadezhdin in september niet meedoen aan de parlementsverkiezingen. Dat overkwam hem 2 jaar geleden ook al. Toen probeerde hij mee te doen aan de presidentsverkiezingen, maar werd hij uitgesloten vanwege te veel ongeldige steunbetuigingen. Bij een ongeluk met een schoolbus in het oosten van Oeganda zijn 20 kinderen en 1 volwassene omgekomen. Ze waren op de terugweg na een schoolreis. Het lijkt erop dat de buschauffeur de controle over het stuur verloor, waardoor de bus van de weg raakte en kantelde. Er is een groeiend tekort aan neurologen en volgens de beroepsvereniging kan daardoor de zorg in ziekenhuizen in de knel komen. Door medische ontwikkelingen zijn er steeds meer behandelmogelijkheden voor mensen die bijvoorbeeld een herseninfarct of beroerte hebben gehad. Maar er zijn niet genoeg mensen om die behandelingen uit te voeren. En door vergrijzing neemt de zorgvraag ook toe. Het weer, een afwisseling van zon en stapelwolken met in het noordoosten kans op een onweersbui. De maxima lopen uiteen van 23 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. Morgen eerst vrij bewolkt, maar geleidelijk aan komt er meer zon en het is dan een paar graden koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
2: Van die eerste kop koffie in de zon tot heerlijk lange, zwoele zomeravonden. Je tuin is dé plek waar je je fijn voelt. En die geef je stijl en klasse met een schutting of tuinpoort van tuingigant.com. Kies uit een gigantisch assortiment voordelige schuttingen en tuinpoorten van topkwaliteit. Op maat en snel geleverd. Dankzij tuingigant.com.

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Jouw beste vriend op de radio. Vechtbal NL brengt je radio tot leven.
2: Elke dag weer.
3: Vechtbal NL.

Ja, luisteraars, horen zijn een lekker blaadje hier van Benny Nijman. Vrij en bij jou zijn als een live bij de Palm FM zender op de vaste vrijdag. Hier bij Vechtal NL, luisteraars 06 en dan 3314-8686 is het nummertje hier. En ik heb hem het lievelingsnummertje erbij opgezocht van Neil van Bree, hè? Dat is een hartstikke mooi schijfje van Jesse, hoeré, met lekker genieten. Ook Neil, ga maar eens hem lekker genieten, hè? Word je aangeboden namens de rest van de muiters daar bij PM, hè? En luister mee en maak een...

0: Zegt een meisje nee, dan bedoelt ze ja. Zegt een meisje nee, dan bedoelt ze ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja.
2: Mooi man.

Ja, heur eens luisteraars, hè, met een lekker plaatje hier van Bruce die Huppelsteen. Als een onneuzeltje live bij de Palm FM Radio hier bij Vechtal NL. En we hopen nog steeds op een goede verbinding zo van Sprake van de Music. Voor jouw goed verzoek of reactie luidt het nummer nog steeds 06 en dan 33 14 en dan 8686. Zullen we straks eens in een paar reacties de zendebak ingooien, hè? Maar we gaan eerst eens in verder met een plaatje van De Malet. Dus even zeer speciaal voor onze stroomdokter Jossie, hè? Jossie van de Vlieroek, maar vandaag op het achterveld, hè? Luister mee daarin van de blaadjes voor jou, hè?

0: Dit is het nieuws van 3 uur bij Vechtdal NL. Muziek uit het Vechtdal.
1: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. De Europese Commissie gaat bedrijven meer tijd en hulp geven om te verduurzamen. Dat betekent dat ze hun uitstoot minder snel hoeven af te bouwen dan eerder afgesproken. Klimaatcommissaris Wopke Hoekstra wil de industrie zo ook concurrerender maken op de wereldmarkt. Vooral bedrijven in de chemie- en staalsector hebben het moeilijk door een combinatie van hoge energieprijzen, strikte regels en hevige concurrentie. In Turkije zijn 17 medewerkers van voetbalclubs opgepakt. Ze worden volgens persbureau AP verdacht van illegaal gokken en matchfixing. 4 van de arrestanten zouden bestuurders zijn van topclubs Galatasaray en Beşiktaş. Ook de voormalig voorzitters van Adana Demirspor en Adana Spor worden genoemd. Zij zouden allebei weddenschappen op hun eigen clubs hebben afgesloten. De Turkse voetbalwereld wordt al maanden in zijn greep gehouden door een gokschandaal. Meer dan 1000 voetballers en bijna 150 scheidsrechters uit de hoogste divisies zouden op gokwebsites actief zijn. Het strafproces tegen asbestbedrijf Eternit gaat gewoon door bij de rechtbank in Almelo. Het bedrijf uit Goor wilde dat de Hoge Raad zich zou buigen over de vraag of er sprake is van verjaring, maar volgens de rechtbank is dat niet nodig. De zaak is niet verjaard. Het proces draait om de dood van 2 voormalige werknemers van Eternit en de vrouw van een oud werknemer. Volgens het OM is Eternit schuldig aan doodslag omdat het hen jarenlang blootstelde aan asbestvezels. Het is nog onduidelijk wanneer de strafzaak tegen het bedrijf wordt behandeld. Een man uit Loosdrecht heeft een taakstraf gekregen voor bedreiging en het beledigen van agenten tijdens een anti-AZC-protest in zijn woonplaats. De man van 48 had 2 agenten uitgescholden en geroepen dat het gemeentehuis in brand zou worden gestoken. Hij krijgt een taakstraf van 80 uur, waarvan de helft voorwaardelijk. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. In het noordoosten is er kans op een bui en het wordt 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ha, buurvrouw. Ja, mooi hè, die nieuwe schutting. Van schuttinggigant.com. De full-service schuttingbouwer van Nederland. Online heeft schuttinggigant.com zo'n calculator. Superhandig. En daarna de Showstraat in Vriezenveen bezocht. Werd alles meteen geregeld. Oude schutting eruit en nieuwe geplaatst. Fijn hoor, van schuttinggigant.com.
3: EG Ten Katen in Nieuw-Leuzen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG Ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG Ten Katen in Nieuw-Leuzen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.

Hallo, 1, 2. Ja, luisteraars, een onnozel goede vrijdagmiddag toegewenst. Dus luisteraars, ik wens u een hele goede, vooral ook onnozele vrijdagmiddag toe. Je bent hier afgestemd als vanouds met de Palm FM Radio. Hier live vanuit de Palmboom Bunker bij Verdal en El. Op de vaste vrijdag dus en we hopen op een goede verbinding zo. Van Sprake van de Music. Nou, luisteraars, mocht dit nou zo wezen, vraag dan maar eens in mijn leuk plaatje aan voor je maatje. Of vriend of vijand, het mag allemaal weer. Want ja, luisteraars, alles mag op vrijdag. Het is mogelijk hier op 06 en dan 3314 en dan 8686. Dus 06 en dan 3314 8686. En dan gaat dat allemaal weer lukken, hè?

Dus luisteraars, laat weten waar de radio aan staat vandaag. Wordt hem super gewaardeerd hier. Het is allemaal mogelijk onder 06 en dan 3314-8686. Zo zijn mijn paar reacties de zenderbak in Mietenieren. Ook Jeroen daar, de zender Veldmuis, luister. Gezellig mijn kerel, hè. Bladjes zijn voor jou daar vandaag, blijft erbij. Ook het Dutmoor hier in het zwembad in Ommen. Groetjes van de Maxidas Radio. Ook het zendertje MDR, luister gezellig mee. En gisteravond ook in mijn goede van Sprake van de Music. Ja, ik schakel hem een keer wat later in, hè, maar ik heb het allemaal wel goed gehoord, hè. Luister gezellig mee, dat kerel, hè. Onder de werkzaamheden.

Op een goede dag en wil je mijn schuifje draaien van Saints Motel. En een groeten hier vanuit de slijpbal bij de firma PM. En ja, wel genoeg water drinken vandaag, hè? Nou, je doet hard ons best, hè? Nou, we doen altijd op vrijdagmiddag water en dan doen we de rest altijd later, hè? Dus. Jongens daarin, de voortluister gezellig mee, plaatjes gedraaid. We luisteren hier gezellig mee vanaf het achterveld. De groetjes namens Suzanne. Ook Suzanne daar luistert gezellig mee. Dag met Vincent. En ook Jossie, die loopt er wel rond, hè? Die struint er rond, hè? En luister, waar zijn we gezellig mee daar vandaag op het achterveld? Was hem goed hier in de Voort? Dan ga ik hem speciaal het lievelingsnummertje van Niel van Bree. Lekker genieten van Jesse, hoeré, nou. Is ook allemaal weer geluk vandaag, hè? Zoals ik al zei, hè? Alles mag op vrijdag. En jongens, daar luisteren gezellig mee. En blaadjes zijn ook in zeer speciaal vandaag dus voor Niel van Bree, hè? En Niel, je doet maar eens hem de groet naar uw vader vanavond, hè? Naar Frankie, hè? En jongens, luister gezellig mee daar. Ik was hem goed hier. Via de stream in de Unimog in Vlachtwedde in Grun. En dan gaan we met het plaatje van Zollands Autobaan van Henkie Wijngaard. En neem de groetjes namens Cowbad Frankie, hè. Ook Frankie daar luistert gezellig mee. Plaatjes waar gedraaid en blijft erbij daar, hè. In het Grunnige land. Inmiddels misschien nog wel in Leemelenveld. Luister maar eens even gezellig mee daar. Plaatjes zijn voor jou, hè, meneer. En hij is gedraaid. Ook een goede middag, Lars, en wij zijn er ook weer bij. Groetjes namens Henkie Grootnieuws. Ook Henkie luister mee daar. Op de vrijdag, vaste luisteraar. Luister uiteraard bij. Ook Herman daar vanaf Labrug. Luister gezellig mee, hè. Dankjewel voor het rammeltje. Plaatje van hem zeer speciaal gedraaid voor alle luisteraars daar op veld nummer 1, hè. Op Labrug. En graag met het plaatje van de grote race. Nou, is het allemaal weer gelukt. En luister gezellig mee daar. En ik spreek jullie, dacht ik, volgende week vrijdag wel, hè. Ja, luisteraars, volgende week vrijdag, dan draaien we de plaatjes in zeer speciaal vanaf locatie Camping Labrug, ter ere van hun 55-jarig bestaan. En dan weet je er allemaal in wat van, luisteraars, hè? Je bent van harte welkom, hè, voor een hapje en een drankje. Volgende week dus, volgende week vrijdag, 24 juli, de plaatjes vanaf Labrug in het Slakkenhuis, hè. Ook Stefan Dros luistert gezellig mee, hè? De radiozender Turfsteker. Mooi dat hem goed is daar bij de Duurbord in hal 1. Jongens, blijf erbij daar. Ook André Panne daar, de vaksboer, luistert mee. Ik dank je wel voor jouw reactie. Ook we hebben bijna vakantie. En een groetje van Gert Hutten en Stefan Dros in hal 1 bij de Duurbord. Graag met plaatje van het Varia-lied. En ook in met plaatje van Ome Jan. En ook nog in het plaatje van de vuurtoren wachten. Wordt aangeboden namens Gert Hutten. Ook Gert Hutten daar luistert mee. Ik heb hem samen met Stefan, dacht ik, hè. Jongens, blijf erbij daarin. Nog even een paar uurtjes onneuzel dom verdan doen. En dan is het zoiets, hè. Eindelijk bouwvak, hè. Na een jaartje vreselijk hard zwoegen en zweten. In ieder geval, jongens, luister mee daarin de Voort, hè. En de plaatjes zijn gedraaid. Ook we luisteren hier gezellig mee in de hitte. 30 graden plus hier in Zweden. Groetjes van Juliette en Erwin. Ook Juliette samen met Erwin luistert mee. Ik heb hem een mooi blaadje gedraaid van Hazes. Ook in eentje van Broesie. En ook in eentje van de Vrijbuiters. Viel, dacht ik wel, in de smaak daar en luister gezellig mee. Mooi dat jullie er weer bij zijn, hè. Was ook al weer een paar weekjes geleden, hè. Ook Josje daar van de Vlierhoek luistert gezellig mee op het achterveld. En blijf erbij, hè. Succes daar met de werkzaamheden, hè. Ah, op de vrijdag is het altijd beter op het achterveld dan in reizen, hè. Dat is toch één ding wat zeker is, hè.

Goed luisteren, laat weten waar jij meeluistert en wat je horen wilt. Het is mogelijk op 06 en dan 33 14 en dan 8686. We zijn de blaadje vandaag. Uiteraard MC speciaal voor oma Bernadette. En luister maar eens even gezellig mee. En dat was weer één grote verrassing, hè?

Ook Sander daar luister gezellig mee, hè? Mijn broer, het muziekboetje. Luister maar eens gezellig mee en. Laat je voornemen zeer speciaal voor jou gedraaid. En ik weet welke als je bedoelt, hè? We gaan zometeen draaien, hè? En luister gezellig mee. Oké, mijn mooie, en je hebt weer zin aan volgende week. We luisteren weer gezellig mee. Groetjes hier van Henry Strating en Sandra Strating. Ook Henry en Sandra luisteren uiteraard gezellig mee. Plaatjes zijn voor jullie daar. Ik spreek jullie dag, ik volgende week vrijdag wel, hè. Wordt geregeld en luister mee daar. Op La Brug, hè. En tot die volgende week, hè. Ook de gouden stem, die is weer super zo. En daar hebben we een heel mooi plaatje. Richting Hessen van de Heino's. Groetjes namens Wieger, Ribhaag en ook Wieger. Luister mee in locatie Hessen. Ik heb hartstikke mooi dat de radio daar weer aanstaat. En het plaatje van de Heino's wordt altijd geregeld, hè, op de vrijdag. En blijft er gezellig bij de kerel, hè. Mooi dat daar wordt meegeluisterd. En blijft er bij vandaag, hè.

Goed, luister en huiver. We gaan nu weer verder met de Vondelserieblaadjes hier. Onneuzeltje live hier bij de Palm FM-zender. Live vanaf locatie de Palmboom Bunker. Hier bij Vechtel en Ul op de vaste vrijdag. En we hopen met elkaar een goede verbinding zo. Van Sprake van de Music. Luisteraars 06 en dan 33148686 is het nummertje. Dan gaan we hier verder met een plaatje van de Migra's. Met Ik Doe Het Nooit Meer, hè. Dus luisteraars, je hoort het, hè. De Migra's die doet het nooit meer, hè. Nog één keer. Ja, nu nog hem één keer, hè. Luisteraars, luister mee. Hier komen ze weer, gaan ze weer. Hele goede, vooral ook onnozele vrijdagmiddag. Hij nog druk aan het werk bij het werk, uiteraard, hè. Het is bijna zover, hè. De vrijdagmiddagborrel, oftewel de... Ja, de bouwvakborrel vandaag, hè. Luisteraars, luister mee, de groetjes. Hier komen ze, hier gaan ze. Goedemiddag. Dag hoor.

0: knop en verlosser als de sodemieter een van de dop. Luister en swing lekker mee met de Vrijmibo-hits van de Palm FM.
1: Salutini propati, hangt-ie niet, daar staat-ie. Hoppakee, daar gaat-ie.

0: Wassa.
1: Dit is, ik zit voor avontuur vandaan. Luisteraars, Palm FM, luister mee. Voor diploma B, voor mij, Sarah.
0: Voor jouw zwemdiploma B, hè?
1: Voor mijn zwemdiploma B.

0: Dit is het nieuws van 5 uur bij Vechtdal NL. Muziek uit het Vechtdal.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Een aantal gemeenten heeft documenten met persoonlijke gegevens van inwoners offline gehaald na een publicatie van de NOS en Nieuwsuur. Hoewel het probleem al jaren bekend is, bleek uit onderzoek dat gemeenten nog steeds per ongeluk documenten met daarin adressen, telefoonnummers en soms BSN-nummers online zetten. Onder meer de gemeente Voorschoten in Zuid-Holland heeft vandaag ingegrepen en zo'n document verwijderd. Verder is er melding gedaan bij de autoriteit persoonsgegevens. Spanje heeft opnieuw te maken met een grote bosbrand. In het noordoosten van het land is al meer dan 12.000 hectare natuur verwoest. In de regio Aragon zijn de inwoners van 6 dorpen geëvacueerd. Doordat de windrichting verandert, verspreidt het vuur zich snel. Het is de grootste bosbrand van dit jaar tot nu toe. In meerdere Spaanse regio's is het zo'n 40 graden. Vorige week kwamen bij een grote brand in het zuiden 12 mensen om het leven. Noord-Brabant denkt erover om de vergunning van 5 pluimveehouders in te trekken. De bedrijven liggen bij kwetsbare natuurgebieden en stoten te veel stikstof uit, zegt de provincie na een bericht in het Eindhovens Dagblad. Eerder won een milieuorganisatie een rechtszaak over schade door de bedrijven aan de natuur in de omgeving. De rechter wilde dat de provincie maatregelen zou nemen. Brabantse oppositiepartijen noemen het intrekken van de vergunning buiten alle proporties. De Poolse president heeft een wetsvoorstel gevetoed waarmee stellen van hetzelfde geslacht een samenlevingscontract kunnen krijgen. Volgens de conservatieve president lijkt het voorstel te veel op de rechten van een huwelijk. Premier Tusk noemt het veto een minachting en het Poolse parlement had er eerder al voor gestemd. Dan het weer, zon en wolken. In het noorden kan een bui vallen, op andere plaatsen is het droog bij 23 tot 28 graden. Vanavond zijn er opklaringen, morgen eerst veel bewolking, later af en toe zon. Het wordt dan 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ha, buurvrouw. Ja, mooi hè, die nieuwe schutting. Van schuttinggigant.com, de full-service schuttingbouwer van Nederland. Online heeft schuttinggigant.com zo'n calculator. Superhandig. En daarna de Showstraat in Vriezenveen bezocht. Werd alles meteen geregeld. Oude schutting eruit en nieuwe geplaatst. Fijn hoor, van schuttinggigant.com.
3: Op zoek naar een aanhangwagen die echt tegen een stootje kan? Bij Nicolaas Aanhangwagens en Traders in Vriezenveen kiest u voor kwaliteit en betrouwbaarheid. Als dealer van Hapert, de marktleider in aanhangwagens, leveren wij topkwaliteit voor elke klus. Particulier of zakelijk, nieuw of occasion, wij hebben hem staan. En met deskundig bovenonderhoud blijft u zorgeloos onderweg. Kom langs en ervaar het verschil. Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezenveen.

0: Ja, luisteraars, dit was in mijn BZN, hè, met Hot Nights bij de Palm FM en
1: de Mini Lady Radio, toch?
0: Nou, zeg maar.
2: De Palm FM, de liefde is een waterval, kanker van K3.
0: Onze liefde is een waterval, hè?
2: Ja.

in Saint-Tropez. En door je shocking topless badpak word je bruin door de zon en de zee op je rug en de rest. En je gaat als het sneeuwt naar Sankt Moritz met de rest van het mondaine stel, waar je nipt aan je Franse likeurtje, maar je lip

0: terwijl je helemaal niet zwemt?
1: Mijn vader zegt.
0: Oké.
1: Nou kijk, ik heb het net zelf al gezongen. Ik vind water veel te nat. Ik hoor jou liever op de saxofoon spelen.

Ja, luisteraars, een hele onnozel goede vrijdagavond toe gewenst. Dus luisteraars, ik wens u een goede vrijdagavond toe. Nou, deze toch wel mooie zonovergoorde vrijdagavond, hè. Het is lekker weer. Het is goed weer voor echte hangmathits, hè. Luisteraars, een hele goede avond. Je bent hier afgestemd op de Palm FM Radio hier live vanuit. Vanaf de Palmboombunker. Hier bij Vechtel.nl op de vaste vrijdag. En we hopen nog steeds op een goede verbinding zo. Deze vrijdagavond. Luisteraars, voor jou goed verzoek of reactie, laat het nummer 06 en dan 3314. En dan 8686, dus 06. 3314. En dan 8686, als er zijn voor goed verzoek of reactie. En laat gerust weten waar de radio aanstaat. Dan weten wij weer waar we het voor doen vandaag, hè. Goed, los, was bijzonder zin een paar reacties de zenderbak ingooien hier. Gaan we weer uiteraard verder met de Vondserieblaadjes. Ook een goedemiddag hier vanuit de firma PM in Dedensvaart. Nog even een uurtje en dan lekker vakantie. En graag met een plaatje van René Leblanc. Ook jongens, daar luisteren ze allemaal mee bij de firma PM. Inmiddels onder de bouwvakborrel, dacht ik. En luisteren ze allemaal mee aan die zijde. En ze gaan voor jullie in de rond, hè. Maakt wel mooi dan daar. Ook was het maar mooi hier met het fietsen rondom Giethoorn. Graag met een plaatje van de bloemen, hè. Voor Stefan Drost. En ook een plaatje van de Moonlight Shadow voor Gatje Hutten. Voor de Mago namens Arnold Drost. Ook Arnold luister mee daar. Plaatjes gaan in met speciale route richting Dedensvaart, hè. Ook die beste beller. Straks en weer allemaal, hè. Eem geduld, hè. Dus ze gaan ook in met speciale route vandaag richting De Voort. En jongens, daar luister mee, hè. Ik heb een fijne bouwvakborrel gewenst en blijf erbij daar in Dedensvaart. Ti-ti-ti-ti-ti. Ook een goede dag en ik luister hier ook weer gezellig mee. En we zijn in weer lekker 2 weekjes vrij. Graag hem iets draaien van Joving en van Normaal. Groetjes namens Johan Schuttert. Ook Johan Schuttert luister mee daar. En maak maar moois van de komende 2 weekjes. Dik verdiend, dacht ik zo, hè. Luister mee daar, Jovink is gedraaid en Normaal is ook gedraaid. Ook Henkje Schutter, luister mee daar, kerel, hè. Die rammelt straks maar zijn weer of stuur maar eens in mijn berichtje, hè. Ik hoor het wel, hè. Jij mag in ieder geval weer doormatten, hè. Ja, je hebt altijd baas, een bovenbaas, hè. Jongens, daar luisteren ze allemaal mee van de Family Schuttert. Van het loonbedrijf Schuttert en plaatjes zijn voor jullie daar. We gaan met het plaatje draaien van Jenny met De Ware Liefde. Bij de Waagmoor door de Family Scheur. Ook de Family Scheur luisteren ze allemaal mee daar. Ik dacht ook vanaf locatie Dedensvaart en blijft erbij vanavond. Plaatjes zojuist gedraaid. Oké, maar hallo Lars en ik ben ook weer thuis hier. In mijn nieuw huis. En wil je eventjes een mooie draai van vader Abraham. En zeer speciaal voor Willempie en voor Angela. Groetjes namens Freekie de Zilverster. Ook Freek daar, de Zilverster uit Apeldoorn, luister gezellig mee. Oké, hartstikke mooi, hè, dat je weer veilig bij huis bent. En dat is een teken dat het weer een beetje de goede kant op aangaat, dacht ik zo, hè. Hartstikke mooi, hè. Plaatje is gedraaid van vader Abraham. En luister gezellig mee vanavond, kerel, hè. En beterschap nogmaals. En blijf erbij. Ook Wimpie, de zender Beuna's FM, luister gezellig mee vanavond. Plaatjes zijn voor jou, moet het hem goed was daar. Op het fietsje vanaf Heino richting Damsolte. En luister mee. Ook Boerwameling luister mee daar. En tot zometeen aan de rammel, hè. Hoi, je bent nog weer zo ongelukkig als wat, hè.

met de muziek hier uit de radio, speakers en groetjes namens Bernhard Geugelaar. Ook Bernhard daar uit Hogeveen luistert mee. Laatjes gaan zeer speciaal voor jou in de ronde, meneer. Hè? De vaste luisteraar van Vechtal en El. En je wappert met speciale groet richting Hogeveen vandaag en blijft erbij. Ook Henkie Grootnieuws luister gezellig mee daar, dankjewel. Nogmaals voor jouw reactie en blijf erbij. Ook Wimpy, de Olde Meunaars, luister mee daar. En dat heb jij wel goed, hè? Je bent een grote slijmbal, hè? Ik snap dat wel, hè? Je hoopt elke avond weer op dippie dippie, hè? En maar slijmen, hè? Bij de Mama Beunaars. Hoi. Luister gezellig mee daarin. Locatie Damsholte. Plaatjes zijn voor jullie daar. Ook doe maar in met het plaatje van Ik wil de zon zien zakken in de zee. Voor Emiel Rodenhoff en de rest van de muiters van de firma. Groetjes namens Marco Raansman. Ook Marco, luister mee daar. Plaatjes worden voor jullie gedraaid daarin. Ik zoek me er zometeen direct mee op, hè. Worden zometeen gedraaid en luister mee daarin. Die zijde. En ze binnen voor jullie daarin.

0: mine.
1: Goed, luisteraars, laat weten waar de radio aan staat. Het is mogelijk hier op 06 en dan 3314-8686. Je hebt een vrijdagavond. En er wordt uiteraard even weer hartstikke mooi gereageerd. Dat doen wij het voor, hè?

Nog steeds een vraag even steeds met jou voor Shaggy, hè? Wel bekend van de Vlamoes FM. Luister uiteraard gezellig mee, hè? Op de camping, hè? De kraaigoes belt, hè? Ralte. Luister maar eens even gezellig mee, de kerel. Zoals in mijn dikke Duitse hit draaien voor jou, hè? Luister gezellig mee, daar, Shaggy. Hartstikke mooi dat jij erbij bent en blijf er ook bij. Ook een goede dag in, en wil je even zeggen dat die grijze Audi A4 op de A35 een beetje moet opschieten? Met vriendelijke groetjes van Damon. Ook Damon, luister mee daar. En bij deze, en luister maar eens even gezellig mee daar. Jongens, hè, plaatjes zijn voor jullie. Blijf erbij. Oké, doe maar even een lekker plaatje voor Bassie. Voor Bassie van de Rova, hè. Jongens, daar luisteren gezellig mee. Met de inmiddels de vrijdagavond bouwvak borrel drink gebeuren, hè. Jongens, ze zijn hem zeer speciaal voor jullie daarin. Ook de firma Bisschop Bruindiensten. Luister maar eens even gezellig mee, hè. En goed drinken daar, hè. Ook gaan ze nog even zeer speciaal met speciale route richting het achterveld ook. Susanna, luister mee. Plaatje was zometeen gedraaid van de Bukkes. Wordt geregeld en luister mee daar ook. André Pannen, de vaksboer, luister mee. Ik zal hem zometeen eens in luisteren, hè. Een spraakberichting. Ook Henkie Grootnuis, nogmaals, dankjewel voor jouw reactie. Plaatje van Dana Winner wordt zometeen gedraaid. En blijf erbij vanavond.

0: Ook een goedenavond en doe maar even een heel mooi plaatje voor de jongens van de Bergschenhoek. Die lekker aan de biertjes zitten. Groetjes namens Henk Wint. Ook Henkie Wint luistert mee daar. Dankjewel voor jouw reactie. Die plaatje gaan in richting de Bergschenhoek, hè?
1: Ah joh.
0: Maar dat doen ze. Ze wappen zo die zijde van, hè. En luisteren ze allemaal mee daar vanaf de Vinken City, hè, Henkie. Dankjewel voor jouw reactie. Dat is ook inmiddels lang geleden, hè. Hartstikke mooi dat jij erbij bent en blijf er ook vooral gezellig bij vandaag. Zie je wat met Joen zeiden? Oh man, hé.

Goed, als luisteraars, ik wens u een onnozel goede vrijdagavond toe. Je bent hier afgestemd als vanouds met de Palm FM Radio hier vanaf locatie Palmboom Bunker. Luisteraars, voor je goed verzoek of reactie, luid nummer 06 en dan 3314. 8686 wordt het ook hier aan het ook geregeld en... Er wordt monstermooi gereageerd zo, dat doet voor uiteraard. Dus het volgende blaadje is speciaal voor de firma Roddenhoff daar in Damsholte. Luisteraars, de onneuzele groetjes, luister mee. Hier komen ze weer, hier gaan ze weer. En geniet ook van het lekkere weertje. En geniet ook vooral van de hangmathits, hè. Die draait vandaag hangmathits. Hier bij Vechtdal NL. Luisteraars, de groetjes. Een hele goede vrijdagavond. Hier komen ze, hier gaan ze. En daar hoor.

Dan nog een binnenkomend bericht. Sinds gisteren is de 18-jarige Svetlana N. vermist. Ze is voor het laatst gezien in de buurt van Hardenberg toen ze in een bruine Opel Rekord stapte. Getuigen hebben haar de vorige avond in kennelijke toestand gezien in verschillende kroegen in de stad. Vergezeld door een jongeman. Zijn signalement luidt, slank postuur, zwart haar, stoppelbaard baard en ontzettend krap. Haar telefoon is gevonden op een openbaar toilet langs de A1.

0: Dit is het nieuws van 7 uur bij Vechtdal NL. Muziek uit het Vechtdal.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Willem Holleder wordt verplaatst naar een minder zwaar beveiligde gevangenis. Hij vertrekt uit de extra beveiligde inrichting, de EBI, in Vught. Volgens zijn advocaat is het een besluit van staatssecretaris Van Brugge van Justitie, maar het ministerie wil daar niets over zeggen. De crimineel zit een levenslange celstraf uit voor een reeks moorden. Volgens onafhankelijke adviezen is het niet meer nodig om Holleder zo streng te bewaken. Het is niet bekend wanneer en naar welke gevangenis Holleder gaat. Een jongen van 15 heeft in Frankrijk 18 jaar celstraf gekregen voor het doodsteken van een onderwijsassistente op school. Vorig jaar, toen de scholier 14 was, stak hij de vrouw neer tijdens een tassencontrole. De controle was juist ingevoerd om wapens op school te voorkomen. Volgens Franse media toonde de jongen geen enkele empathie of spijt tijdens de rechtszaak. De straf van 18 jaar komt overeen met de eis van justitie. Bij nieuwe Russische aanvallen op Oekraïne zijn 3 doden gevallen. De aanvallen waren gericht op de havens van Mykolaiv en Odessa aan de Zwarte Zee. Rusland voert droneaanvallen op de Oekraïnse graanexport de laatste tijd op. Daarbij kwamen deze maand 11 dokwerkers en bemanningsleden om. Oekraïne valt intussen ook de Russische olieindustrie aan, met de bedoeling aanvoerlijnen naar het front te frustreren. De Ierse actrice Brenda Fricker is overleden. Ze speelde sinds de jaren 60 in tientallen films en televisieseries. Voor haar bijrol in My Left Foot uit 1989 won ze een Oscar als eerste Ierse vrouw ooit. Fricker was ook bekend van haar rol als dakloze vrouw in Home Alone 2. Brenda Fricker was al even ziek en overleed gisteravond in Dublin. Ze was 81 jaar. Het weer, vanavond wat opklaringen, maar in de nacht wordt het bewolkt. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen begint de dag bewolkt, later soms wat zon bij 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: EG ten Katen in Nieuw-Leuzen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG ten Katen in Nieuw-Leuzen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
3: Ja, mooi hè, die nieuwe schutting. Van schuttinggigant.com. De full-service schuttingbouwer van Nederland. Online heeft schuttinggigant.com zo'n calculator. Superhandig. En daarna de Showstraat in Vriezenveen bezocht. Werd alles meteen geregeld. Oude schutting eruit en nieuwe geplaatst. Fijn hoor, van schuttinggigant.com.
4: Vechtdal NL. Hits van vinyl en schijf.

zit ik diep in jou. Je kunt me niet verlaten. En als een vogel

Ja, Lars was een hele goede avond. Dus Lars was een onnozel goede vrijdagavond toegewenst. Je bent hier nog steeds in verbonden met de Palm FM Radio. Hier live vanuit de Palmboom Bunker met het nummertje 06. En dan 3314-8686. Ook was het weer gezellig zo. Graag in mijn plaatje van het sneeuwbouwtrio met de zwarte diamant. En voor de maagmoeder Jan de Krijtleman. Ook Jan daar, luister mee. En plaatje licht op scherp, hè? Heur eens, hè? Dat is een zeer speciaal voor jou daar. En blijf erbij, hè? Goed weekend, kerel, hè?

0: Jawel. Eindelijk vrijdag. Dat werd tijd ook, zeg. Dit is hem weer. Studio Palm FM. Live vanaf de Palmboom Boulevard op de vaste vrijdag. Laat weten wat je wil horen op het reactienummer 06 33 14 86 86. Palm FM.
1: Nu ik ouder word,

Ja, luisteraars, hallo, 1, 2. Luisteraars, ik wens u een onnozel goede vrijdagavond toe. Dus luisteraars, een hele goede vrijdagavond. Je bent hier nog steeds in live afgestemd met de Palm FM-zender. Als in live hier vanaf de Palmboombunker. Hier bij Vechtal NL op de vaste vrijdagavond. En we hopen nog steeds op een goede verbinding zo van spraak en van de music. En luisteraars, voor jou goed verzoek of reactie is het nummer nog steeds 06 en dan 33-14-8686. Dus 06-33-14-8686. En laat weten waar de radio nog eens in maand staat op de vrijdagavond. En dan gooien we hier eens in een paar reacties de zenderbak in. Ook zijn het blaadje MC speciaal voor ons Willem daar uit Apeldoorn. Luister maar eens even gezellig mee. Ik heb in mijn plaatje gedraaid van Mooiwerk. Ook in mijn plaatje van de Vrijbuiters. En ook in mijn plaatje van Een Leven Lang, hè, van Wimmy. En luister maar eens even gezellig mee daar in Apeldoorn. En het plaatje van MC speciaal gedraaid voor Freekie de Zilversterren. Zo, Freek, daar weet je er wat van, hè? Ze waren van jou, hè? Rappadapampam. We zijn ze vandaag in MC's met jou van Gerrit Stegeman. Luister mee, kerel, hè. Onder het bier en lieren. Ik vind het hartstikke mooi dat de ontvangst daar ook in goed is. En blijf erbij. Ook Boer Wameling, luister mee. Ik hem dank je wel, kerel, voor het rammeltje. En de rockschrijf is wel gedraaid, hè. Blijf erbij daar. Inmiddels denk ik lekker rustig in de luie stoel, hè. Dat denk ik, hè. En die rotjong van Masman, maar zoepen, hè. Ook Hulsterbos zien naar Rudeino, luister mee, kerel, hè. Plaatje is gedraaid van Armal met De Vrijheid. Oké, met het plaatje van Sailing Home en luister gezellig met de kerel, hè. In Heino City vandaag en blijf erbij. Oké, dankjewel voor het rammeltje. Ook een goede avond, kerel, en we luisteren uiteraard de hele middag ook alweer gezellig mee. En de avond, en wil je een plaatje draaien van Jovink met Mooie Lisa. En ook in mijn plaatje van Broesie Huppelsteen, groetjes namens Henkie Schuddert. Ook Henk Schuddert, luister mee daar. De schijfjes zijn gedraaid en blijf erbij. Op de vrijdagavond, hè. En goed je best doen, hè. Met het bieren leren, hè. Maar dat gaat jou lukken. Ook Vincent daar op het achterveld luister mee. En het plaatje is gedraaid van... baat het niet, dan schaadt het niet. En blijf erbij daar vanavond. Je gewoon met speciale groet richting het achterveld, hè. Ook een goede naam. Graag met het plaatje van vader Abraham. En de groeten hier uit Ommen. Aan iedereen van Johan. Ook Johan daar uit Ommen luister mee. Het plaatje is gedraaid, hè. In de C-klasse, hè. Van vader Abraham. En luister maar eens gezellig mee daar vanavond. Plaatjes zijn voor jou dan, meneer. Dankjewel voor jouw reactie. Ook Jossi, luister mee, kerel, hè. Jossi daar. Van de Vlierhoek. Maar alweer niet op de Vlierhoek, hè. Luister mee daar. Plaatjes zijn voor jou daar. En goed je best doen, hè. Met het bieren leren. Ook hem weer gezellig zo graag met het plaatje van het sneeuwbouwtrio. Met de zwarte diamant. Groetjes namens Jan de Krijtleman. Ook Jan daar luister mee. En hij is gedraaid. Blijf erbij vanavond. Zoek hem de groetjes daar zo richting Herma. Hè. En luister mee. We zijn de blaadjes MC speciaal voor... Oma. Bernadette in Vilsen. En luister mee. Blaadje van Whalen is gedraaid met René Vroger. En blijf erbij.

Goed, luisteraars, 06 en dan 3314. En dan 8686 is het nummertje van vanavond hier. En laat weten waar er wordt meegeluisterd op deze mooie zomerse vrijdagavond. We gaan een plaatje vandaag in speciaal richting de Stube. In Oud-Leusen moesten we een plaatje draaien, speciaal voor de Panvogel. En noem maar hem in van Jannes. Ook Dickie Wendemans, luister mee daar in de Stube in Oud-Leusen. Plaatjes zijn voor jullie daar en blijf erbij, hè.

Ook de motorstar van het Dintin Teamage. De woordluister mee. Plaatje wordt zometeen gedraaid. Van de Nies, hè. We gaan ons best doen en luister gezellig mee daar. En blijf erbij, hè. Ook André Pannen daar. De papboer. Oftewel André Pannen, de vaksboer. Luister maar eens in, gezellig mee daarbij. Dick Wendemans, hè. Jongens, daar luister mee. Plaatjes zijn voor jullie daar. En dankjewel voor jullie reactie. Ook draai mijn plaatje van Normaal. Voor Dick van het Landgoed, afstander de monteur van Varsen. Ook de monteur van Varsen, oftewel Jeremy Hullen, luister mee daar. Ook dankjewel voor jouw reactie. Ga zo meteen in mijn mooie draai van Normaal. Voor Dick van het Landgoed, hè. En luister mee door. Ah joh, dat is weer dezelfde, hè? Hartstikke idee, hè?

Oké, wij luisteren nog steeds even gezellig mee hier. En hoor ik nog Easy Deasy, of is die al geweest? Nou, moet je beter luisteren, hè? Wim de Hulderbeunaas is al lang gedraaid, hè? Hoi, maar ja, je bent vanmiddag ook al niet bij, hè? Wij natuurlijk weer druk met die autohandel, hè? Hoi. En ook dit andere plaatje zag eruit, hè? Van Black Sabbath. Je hebt weer behoorlijk veel pech vandaag, hè? Je zet de radio was hem uit, hè? Er wordt helemaal niks meer van aan, hè? Ook geen dippy-dippy, helemaal niks meer.

Goed luisteraars en heuven, we gaan nu weer verder met de Wonderzeerblaadjes hier. Live en rechtstreeks bij de Palm FM zender. Hier vanaf locatie de Palmboom Bunker. Bij Vechtdal NL, luisteraars 06 en dan 3314. En dan 8686. Dus 06-3314-8686 is het nummertje van vanavond. En laat weten waar de radio aan staat. Dat wordt super gewaardeerd hier. Weet wij weer wat we voor doen, hè? Goed, luisteraars, we gaan hier verder met een plaatje van Mariska Veres, oftewel Shocking Blue. En dan volgt de rest helemaal vanzelf hier. Op de vrijdagavond, luisteraars, luister mee. Die komen ze weer, gaan ze weer. En een hele, en vooral ook onneuzele, goede vrijdagavond. Daar hoor.

heb dezelfde ogen. En ik krijg jouw trekken om mijn mond. Vroeger was ik driftig, vroeger was jij driftig. Maar we hebben onze rust gevonden. En we zitten naast elkaar en we zeggen niet zoveel. Voor alles wat jij doet, heb

eenzaam bent, denk aan mij. Want mijn liefde voor jou blijft altijd bestaan. Die gaat nooit meer voor.

Ik ben uit Drenthe nog nooit in het buitenland geweest, maar op een dag trok ik de stoute klompen aan. En vlakbij Bareveld trok ik over de grens, ben met

Luisteraars, een hele goede avond, hè? Luisteraars, een onnozel goede vrijdagavond toegewenst. Je was hier weer verbonden met de Palm FM zender. We gaan de man eruit. Is allemaal weer mooi geweest hier, hè? Ah, joh. Nou, we zijn er weer een aantal uurtjes aan de band, hè? Luisteraars, dit was hem hier, de Palm FM zender. Iedereen, dankjewel voor het luisteren en dankjewel voor de aandacht. Ook hem dankjewel voor alle reacties weer vandaag, hè? De vele, vele reacties. Was ook hem Okie, Jan Dokie voor de bakker. Daar doen wij het weer voor, hè? Goed, luisteraars, ik wens u een heel goed weekend toe. Maak er wat moois van. Dan gaan we hier de band uit met normaal de ballade van de muzikant. Dus het gebeurt hier. Dan giet het zendebakje hem weer van de stroom in mijn weekje weer in de opslag. En luisteraars, dan zijn we er volgende week, hè, vanaf La Brug, hè? Live vanaf een uurtje of 12 uur, half 1 in de middag, denk ik, hè? Dus met een live uitzending vanaf Labrug in het Slakkenhuis. Als we hem ter ere van hun 55 jaar bestaan, hè? Gaan we er een mooi feestje van maken, hè? Dus luisteraars, volgende week zijn we live vanaf Labrug. Live vanuit het Slakkenhuis, al daar, hè? En je bent van harte welkom voor een hapje en een drankje als ze hem ter ere van 55 jaar bestaan. Dus luisteraars, houd de radio in de gaten, hè. Goed luisteraars, de groetjes, allemaal een goed weekend dus. En tot die volgende week. Aju en daar hoor.

0: Dit is het nieuws van 12 uur bij Vechtdal NL. Muziek uit het Vechtdal.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Omwonenden van het drugslab dat vanmiddag werd gevonden in Den Haag mogen weer terug naar huis. De brandweer heeft het drugslab inmiddels leeggepompt. Vanmiddag moesten zo'n 200 mensen hun huis uit, omdat in het drugslab duizenden liters chemicaliën waren gevonden. De politie heeft na de vondst twee verdachten aangehouden. Vermoedelijk werd in het pand MDMA gemaakt. De VS heeft vanavond opnieuw aanvallen op Iran uitgevoerd, zegt het Amerikaanse leger. Het is de zevende dag op rij dat dat gebeurde. Amerika zegt dat het doel is om de militaire capaciteit van Iran te blijven verzwakken. Amerika viel de afgelopen nacht onder meer een marinebasis aan van de Islamitische Revolutionaire Garde bij de havenstad Bandar Abbas aan de straat van Hormuz. En ook waren er aanvallen op bruggen in het zuiden van Iran. Bij een brand in Noorwegen zijn honderden woningen in vlammen opgegaan. Het vuur brak uit in de stad Drammen, niet ver van de hoofdstad Oslo. Honderden mensen zijn geëvacueerd en het vuur is nog niet onder controle, zeggen de autoriteiten. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. Voor de tweede dag op rij is op festival Zwarte Cross in de Achterhoek een stuntman gewond geraakt. Ook bij deze man ging het mis nadat hij de lucht in was geschoten met een katapult. Bij de landing op een groot kussen aan de andere kant van een grote feesttent brak de stuntman zijn enkel. Gisteren liep een andere stuntman een hersenschudding op nadat zijn knie bij de landing op zijn hoofd was geknald. De stunt zou van het weekend nog twee keer worden uitgevoerd, maar de organisatie heeft besloten dat het beter is dat niet te doen. Het weer. Vannacht wordt het vanaf zee bewolkt. Het wordt niet kouder dan 14 graden. Morgenochtend is het eerst bewolkt. Daarna valt er plaatselijk regen. Met een beetje zon wordt het morgen zo'n 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Vechtdal NL. Hits van vinyl en schijf.

Annette Schut met het NOS Journaal. Het dodental na de twee verwoestende aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot boven de 5000. Dat heeft parlementsvoorzitter Jorge Rodriguez bekendgemaakt. Zeker 300 van de slachtoffers zijn nog niet geïdentificeerd. Tienduizenden mensen worden nog altijd vermist. Volgens deskundigen is de kans dat er nu nog levenden onder het puin worden gevonden nagenoeg nihil. Bij de bevingen eind vorige maand stortten ruim 700 gebouwen deels of helemaal in. De omwonenden van het drugslab dat vanmiddag werd gevonden in Den Haag mogen weer terug naar huis. De brandweer heeft het drugslab inmiddels leeggepompt. Vanmiddag moesten zo'n 200 mensen hun huis uit omdat in het lab duizenden liters chemicaliën waren gevonden. De politie heeft na de vondst twee verdachten aangehouden. Bij een brand in Noorwegen zijn honderden woningen in vlammen opgegaan. Het vuur brak uit in de stad Drammen, niet ver van de hoofdstad Oslo. Honderden mensen zijn geëvacueerd en het vuur is nog niet onder controle, zeggen de autoriteiten. Door de harde wind kan het vuur zich snel verspreiden. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. Voor de tweede dag op rij is op festival Zwarte Cross in de Achterhoek een stuntman gewond geraakt. Ook bij deze man ging het mis nadat hij de lucht in was geschoten met een katapult. Bij de landing brak de stuntman zijn enkel. Gisteren liep een andere stuntman een hersenschudding op bij de landing nadat zijn knie op zijn hoofd was geknald. De stunt zou van het weekend nog twee keer worden uitgevoerd, maar de organisatie ziet daar toch maar vanaf. Het weer. Vannacht wordt het vanaf zee bewolkt. Het wordt niet kouder dan 14 graden. De dag begint straks bewolkt. Daarna valt er plaatselijk wat regen. Het wordt met een beetje zon vanmiddag zo'n 19 tot 24 graden maximaal. Dit was het NOS Journaal.

Hi, welkom bij Vrachtwacht. Daar liggen weer heel wat plaatjes klaar. En als u daar buiten onderweg bent, voorzichtig en blijven luisteren maar. We houden u op de hoogte, want volgens de Bild wordt er winters weer verwacht. We rijden mee tot 7 uur vannacht in Hilversum op 1.

ligt een heel toepasselijk plaatje klaar. Maar Stefan kan geen pech. Het sneeuwt van Winterswijk tot Krommenie, dus doe alsjeblieft voorzichtig aan. En laat vooral uw radio aanstaan. Op Hilversum, op 1.